0: hoop nu dat je een building loopt. Nog hoop nu dat je een building loopt.
1: Outlet yang kita.